0: Dag allemaal, goedenavond. Dit is de NBO, de Netherlands Broadcasting Organization. Lieve mensen, dit is voor u een Nederlands programma tot 10:30. En wat kunnen we nog meer vertellen dan dat de wereldkap komt dichter en dichterbij. Want Nederland is oranje aan het kleuren. Goedenavond Wil, je bent er weer.
1: Ja, goedenavond Gerry, goedenavond luisteraars. We zitten weer helemaal klaar om er vanavond een gezellig programma van te maken. En we zijn hier tot 10:30.
0: We beginnen met Willeke Alberti.

Ja, dan gaan we nu iets draaien voor onze trouwe luisteraars, voor Pam en Noel. En het is Save the Last Dance for Me van The Blue Diamonds.

0: Zeit für Newstein.
1: De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders en Veilig Thuis in Stadskanaal. De inspectie wil een beeld krijgen van de kwaliteit en de veiligheid van de jeugdhulp aan kinderen die daar ernstig zijn mishandeld door twee vrouwen. Op 14 mei werd bekend dat een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen langdurig waren mishandeld in het Groningse Stadskanaal. Zo werd het meisje voor straf meerdere keren met kabelbinders vastgebonden in de kelder. Ook kreeg ze soms geen eten, waardoor ze ernstig onder voet raakte. Omdat haar situatie zo erg verslechterde, werd ze begin februari in een kunstmatige coma gebracht. De moeder van het meisje stelde dat ze onder druk was gezet door haar vriendin, de moeder van het jongetje. Ze zou onder andere toegang hebben gehad tot haar bankrekening. De kinderen zijn inmiddels uit huis geplaatst. De twee vrouwen werden dezelfde dag nog gearresteerd. Er werden vernielingen aangericht aan verschillende huizen in het Stadskanaal, vermoedelijk die van de vrouwen. De gemeente Groningen biedt asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel in de nacht van woensdag op donderdag nog 1 keer nachtopvang aan. Vanaf vandaag worden de asielzoekers 4 nachten opgenomen in het Groningse Warfum. De opgevangen asielzoekers slapen vannacht nog 1 keer in congrescentrum Hanze Plaza in Groningen. Daarna worden ze opgevangen in Warfum, dat in de gemeente Het Hoge Land ligt. Sana C. moet 3 jaar de gevangenis in omdat ze in haar oude functie als rechtbankmedewerker informatie verkocht aan criminelen. Ze deelde adressen waar vervolgens explosie- en brandstichtingen plaatsvonden. De 35-jarige C heeft schuld bekend. Ze verschuilt zich achter haar gokverslaving die haar in haar greep zou hebben gehad. Het geld dat ze kreeg gaf ze uit in verschillende casino's. Een Nederlandse mijnenjager vertrekt eind deze week naar de Middellandse Zee voor een NAVO-missie. Het is de bedoeling dat het schip later kan doorvaren naar de straat van Hormuz. Als er overeenstemming komt over een missie daar. Het gaat om het schip Willemstad. De mijnenjager moet vanaf medio juni paraat staan. Verder worden voorbereidingen getroffen om onder meer een gecombineerd search, duik en explosieven opruimingsteam naar de Perzische Golf te sturen, dat eventueel zal opereren.

Het gaat dan niet alleen om zorgkosten, maar ook om effecten op de samenleving. Dementie zal de komende jaren toenemen door de vergrijzing. Het is de eerste keer dat in Nederland een totaalbeeld van directe en indirecte kosten als gevolg van dementie is gemaakt. Zorgeconoom Robert Huisman voerde het onderzoek uit op verzoek van Alzheimer Nederland. Daarbij kwam Huisman uit op een totaalbedrag van meer dan 30 miljard euro. Dat is een optelsom van langdurige zorg en zorg thuis, maar ook van de inzet van bijvoorbeeld mantelzorgers. En bondscoach Ronald Koeman heeft woensdag de selectie van het Nederlands elftal voor het WK van komende zomer bekendgemaakt. En gemeenten hebben in 2025 ruim 3000 vergunningen afgegeven voor tijdelijke woningen, blijkt uit onderzoek van statistiekbureau CBS. Dat is de helft minder dan een jaar eerder. Tijdelijke woningen zijn bedoeld om de druk op de woningmarkt te verlichten. Tijdelijke woningen mogen vaak voor maximaal 10 jaar worden gebouwd. Dat kan bijvoorbeeld op plekken waar tijdelijk geen andere bestemming voor is. De vergunningen laten zien hoeveel tijdelijke woningen er in de komende tijd ongeveer bij kunnen komen. Het gaat niet om al opgeleverde woningen. De ruim 3000 in 2025 vergunde tijdelijke woningen leveren samen bijna 6000 woonruimten op. Dat komt doordat één tijdelijk woning soms ruimte biedt voor aan meerdere huishoudens. In de beeld is dinsdag de eerste tropische dag van het jaar gemeten. Daarnaast is het in het Limburgse El voor het eerst dit jaar sprake van een regionale hittegolf en is het de warmste 26 mei ooit gemeten. In de beeld werd 30,4 graden gemeten, waarmee de eerste tropische dag van het jaar een feit is. De laatste 30 jaar viel de eerste tropische dag gemiddeld pas op 29 juni. In El werd om 13:20 een temperatuur van 30,7 gemeten. Later in de middag kan de temperatuur lokaal oplopen tot 33 graden. Er is sprake van een hittegolf wanneer het minstens 5 dagen op rij 25 graden of meer wordt. Op 3 van die dagen moet het minstens 30 graden worden. En het verdere weer in Nederland. Morgen wordt in het binnenland tropisch met 30 tot 32 graden. In het noorden en westen wordt het 22 tot 28 graden. Er zijn zonnige perioden. Later neemt de bewolking toe en vooral in de avond en de nacht komen er enkele onweers voor. In het weekend ontstaan af en toe buien, maar een groot deel van de tijd blijft het droog. De dagen daarna gaat de temperatuur geleidelijk omlaag. Zaterdag wordt het op veel plaatsen zomers warm met 25 tot lokaal 29 graden. Maar daarna wordt het alleen in het zuidoosten nog 25 graden. In het noorden en westen is het dan 18 tot 22 graden. Er zijn wolkenvelden en zonnige perioden. Af en toe ontstaan een paar buien, maar een groot deel van de tijd is het droog. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig en daalt de temperatuur naar 18 tot 23 graden. En dat is normaal voor de tijd van het jaar. Voor Adelaide morgen bewolkt 19. Zaterdag misschien regen en 18. Zondag bewolkt en regen 17. Maandag regen 21. Dinsdag regen 18. En woensdag regen en 17 graden. Tot zover dit nieuwsbulletin.

0: U luistert naar Gerard Joling. Hou je nog steeds van mij? En wel, het volgende laat ik aan Wil over.
1: Ja, we gaan het hebben over de paspoorten. En dat betekent eigenlijk dat wij vragen voor een donatie van u. Voor $10 of meer krijgt u dus een paspoort van ons. Dat is een nummer. Daarmee kunt u elke week meedingen voor een fles wijn. Maar belangrijker is dat wij, als u die $10, of u kunt ook meer opsturen in een envelop naar ons, dat wij dat kunnen gebruiken om dit Nederlandstalige programma draaiende te houden. En wij vragen toch steeds dringend of u dat alsjeblieft wil doen. $10 of meer in een envelop doen naar NBO 10 Barman Place Adelaide 5000. Van ons krijgt u dan paspoort. Het gaat deze week om de volgende nummers: 16941, 16941 of 18967, 18967.

0: ze luisteren naar Gert en Hermien. En voor we aan het volgende beginnen, hebben we hier de opstelling van het Nederlands elftal voor de Wereldcup. Wel, wat betreft de doelmannen of keepers, daar hebben ze er 1, 2, 3, 4 van. Mark Vlekken, die speelt in Bayer Leverkusen. Robin Roofs in Sunderland. Bart Verbrugge in Brighton en Hove Albion. Verdedigers zijn Nathan Ake van Manchester City. Virgil van Dijk, die speelt in Liverpool. Denzel Dumfries in Internationale. Jorel Hato van Chelsea. Jan-Paul van Hekke in Brighton. Jurrien Timber in Arsenal. En Mickey van der Ven in Tottenham Hotspur. De middenvelders, ook die zijn de meeste. Wel, ik noem alleen maar wanneer ze van een Nederlands team daarin spelen. Ryan Gravenberg, Frenkie de Jong, Justin Kluivert, Teun Koopmeijers, Tiani Reinders, Martin de Roon. Guus Til, die speelt in PSV, eindelijk eentje. Quinten Timber, Mats Wiever. En de aanvallers zijn Brian Brobby, Memphis Depay, Cody Gakpo van Liverpool, Lang, Daniel Molen en Crescencio Somerville en Wout Weghorst van Ajax. Dus eigenlijk is Guus Til van PSV en Wout Weghorst zijn de enigen die in Nederland spelen. En die zijn mij eerlijk gezegd veel meer bekend als dat ze daar in het buitenland spelen, want die zie je niet op BVM verschijnen. Dat is jammer. Maar goed, ze zullen wel goed spelen, neem ik aan. En Nederland die speelt tegen Japan, Zweden en Tunesië.
1: Ja.
0: En dat begint voor Nederland op maandag 15 juni in de eerste wedstrijd. Waar gaan we naartoe, Wil? Naar iets anders? Nee?
1: Ja, we kunnen. Ik heb eigenlijk ook nog wel een voetbalnieuwtje.
0: Oh.
1: En dat is eigenlijk meer een weetje, maar goed. Want er is een voetbalspeler, die is van Feyenoord, Ueda. En die heeft de hoogst aantal doelpunten gescoord in 2025-2026. En Mika Gods, die bij Ajax speelt.
0: En dat was Ueda.
1: Hij had 25 punten. En ja, dan diegene die bij Ajax speelt, Mika Gods, die had 17 doelpunten. En dan heb je Troy Parot, die speelt bij AZ, 16 doelpunten. En Ricardo Pepi van PSV is 16 doelpunten. En Ismaël Saibari, ook PSV, 15 doelpunten. Nou, dit is toch. Maar deze mensen komen dus, die zijn oorspronkelijk niet van Nederland, maar ze spelen wel in Nederlandse clubs.
0: Ja.
1: Want Ueda, die is van Japan. Ja. En Gods is van België. En Parot is van Ierland. Pepi is van Verenigde Staten. En Saibari is van Marokko.
0: Ja, dit is inderdaad het spannende van is, ja, dat
1: ze komen niet uit
0: Nederland moet spelen zijn eerste wedstrijd tegen Japan. En daar speelt die zware jongen in mee die in Nederland dus de hoogste aantal doelpunten heeft gescoord. Ja, dus daar zullen ze wel rekening mee moeten houden, want dat zal niet een makkelijke tegenstander zijn. Iemand die makkelijk scoort, ja.
1: Nee,
0: dus,
1: maar dan heb ik nog wel een weetje eigenlijk ook over voetbal.
0: Er is nog meer, we kunnen het ook later doen. Maar
1: ik zal deze even doorlezen, want dit vind ik wel interessant. En dan de rest kan allemaal later. Dat is, de rode kaart werd ingevoerd pas in 1966. Tijdens een wedstrijd tussen Argentinië en Engeland liepen de spanningen hoog op en wilde de scheidsrechter een Argentijnse verdediger van het veld sturen. Hij heeft hiervoor echter geen specifieke tool. en moet met zijn handen gebaren dat de speler het spel moet verlaten. Verwarring heerste en de speler weigerde te vertrekken. Daarna werd besloten om een duidelijk voorwerp te gebruiken om aan te geven dat een speler terug naar de kleedkamer moet gaan. De rode kaart werd geboren. Ja, ik dacht die al veel langer bestond.
0: Dacht ik ook, eerlijk gezegd. Ja, ja. Ja. Dus,
1: maar ik weet dan er wel van vroeger, als je naar voetballen keek, god, dat was soms echt doodslag op het voetbalveld.
0: Ja.
1: Dus spelen ze nou toch wat beschaafder eigenlijk, als je nagaat.
0: Eerlijk, nou. Ik vind dat het erger is geworden. Ze hangen de hele tijd aan elkaar shirt.
1: Ja, dat vind ik zo raar.
0: Vroeger
1: mocht raas je elkaar niet aan. Nee.
0: Was helemaal niet toegestaan. Nee. En zo zijn er meer dingen. Maar ja. In ieder geval, het wordt spannend. Weet je hoeveel wedstrijden in de eerste ronde al worden gespeeld? Of tenminste, ik weet niet, misschien in het geheel. Ik zou het niet kunnen uitwerken. 104 voetbalwedstrijden. Oh. Ja. Ze hebben veel meer landen
1: groepen nu
0: erin gehaald. Ja. Mee konden doen. Het is altijd zo jammer als ze van tevoren al uitvallen in de voorrondes. En weet je dat Brazilië het enige land is dat altijd heeft meegedaan? Altijd in de rondes is
1: komen. Geloof ik gelijk.
0: Maar ja, dat is ook zo'n voetballand. Hè?
1: Dat is een voetballand. Dat is echt een voetballand.
2: Mm-hmm. Ik zat laatst op het terrasje net als andere mensen te kijken. Voor mij zaten twee frisse Hollandse meisjes, ook net als ik, te kijken naar de passanten. Er kwam een man voorbij met een vrouw. Ik moet eigenlijk zeggen een mannetje met een vrouw. De man was klein, de vrouw nogal wat groot uitgevallen. De vrouw had van alles, maar van alles een beetje te veel. Toen ze voorbij waren, toen zei het ene meisje tegen de andere, zeg Miep, zou jij nou hoge hakken dragen als je man kleiner was dan jij? Toen zei Miep, ach, dat ligt eraan als ik van hem hield, natuurlijk niet. Hollandse vrouwen kunnen van die gezellige dingen zeggen. Fransen natuurlijk ook, maar dat ontgaat me de pointe nog wel eens. Ik spreek behoorlijk Frans hoor, maar ik vroeg laatst aan een collega in Frankrijk, hoe vind je mijn Frans tegenwoordig? Toen zei hij, nou Sonneveld, sinds Sodom en Gomorra is er niet zo gezondig tegen de geslachtsregels. En weet u, en dan de Nederlandse vrouwen. Heus dames, de Franse vrouwen zijn niet zo knap. Ze zien er alleen maar zo uit. Ik geloof dat de Nederlandse vrouw wat monogamer is. Vandaar dat de Nederlandse man er zo degelijk uitziet. Als een Nederlandse man zijn vrouw zou betrappen met een andere man, dan zou hij zich allereerst onder behandeling stellen van een oogarts. Maar in Frankrijk, kom. Viens, viens. De mimondaine is niet voor niets de benaming voor een vrouw die geen kleren nodig heeft om het fortuin te verdienen dat zij eraan verspilt. Dat is een moeilijke, hè? En weet u, Hollandse kinderen kunnen van die leuke dingen zeggen, hè? Weet u wat ik op mijn verlanglijstje zette voor mijn 6e verjaardag? Haar op mijn armen. Nou, over kinderen gesproken, laatst lag er een briefje bij mij op het bureau. Daar stond op, wilt u ogenblikkelijk de heer Bakker opbellen met het telefoonnummer erbij? Ik bel op, komt er een meisje aan de telefoon van een jaar of 4. Hallo, met Miesje Bakker. Ik zeg, is je vader thuis, Miesje? Nee, meneer. Ik zeg, is je moeder thuis? Nee, meneer. Ik zeg, wie is er dan thuis? Mijn broer, meneer. Ik zeg, nou, haal je broer dan maar even aan de telefoon. 2 minuten niks, beetje geruis. Komt ze weer terug. Meneer, ik zeg, is je broer er nou nog niet? Toen zegt ze, ja meneer, hij is er wel, maar ik kan hem niet uit de box krijgen. Ach, weet u, Nederland is zo heerlijk rustig. Je hoort er zo bij, vindt u ook niet? Ik begrijp alleen niet dat wij ons zo druk maken om die vrije dagen. Vroeger hadden we 1 vrije dag, de zondag. Ik vond die andere 6 dagen toch al zo weinig om op je verhaal te komen van die ene. Hè? En nou gaan we naar een 4-daagse werkweek. Ik zeg altijd, geef een Nederlander de wereld cadeau en hij vraagt nog om een papier om hem in te pakken. Dames en heren. Er zijn mannen die tevreden zijn met een liefde die helemaal niet bestaat, maar dat hebben ze niet in de gaten. En zo'n man noemen we dan een goede sul. Want een van onze hoofdeigenschappen, dames, is dat wij sullen zijn. Goede sul zeg je nooit van een vrouw. En deze man is zo'n goede sul, die loopt er niet alleen in, die tuint erin. De huwelijksreis.

prijs voor twee maakt meteen een reuze verschil. Ik ben nou maar blij dat ze voor haar vertrek nog tegen me zei, aan werk geen gebrek. De heg moet geknipt.

Hij was met de wagen en bood me toen aan naar Nice mee te gaan. Ze schreef ook, we hebben hier op het strand veel pret met elkaar. Het hotel is echt chic en ik ben al erg bruin, nou het beste dan maar. Wat een aardig gebaar van die vroegere vriend, het gebeurt niet zo vaak dat je zo iemand vindt. Wat zal ze veel leren, want reizen vind ik, verruimt zo de blik. En als ze straks thuis komt, ziet ze meteen ons nieuwe behang. Wat zal ze verrast zijn als ze de loper ontdekt in de gang. Mijn buurman die zegt, dat vrouwtje van jou blijft mij te lang weg.

0: Aldus Wim Sonneveld met dit lied Huwelijksreis en de conferentie. En dan gaan we nu naar André van Duin toe. Hij zingt over de vakantie. Misschien een liedje voor Wil.
1: Wind, het is koud, oh wat is het weer guur. De hond moet naar buiten, maar ja, misschien.

En zo luister u naar Vakantie. En zo dadelijk krijgt u Corrie Konings, komt eraan. Maar ondertussen, wat betreft de voetbal hier in in Nederland, Eredivisie. Er zijn finale play-offs voor het Europese voetbal gespeeld. Op 24 mei Ajax tegen Utrecht 1-1. Ajax wint na strafschoppen. En er is ook nog een finale play-offs promotie-degradatie gespeeld. FC Volendam tegen Willem II. En dat is 1-2 geworden voor Willem II. Dus Willem II promoveert na strafschoppen over 2 duels. En wat kan ik er nog meer van vertellen? U weet dat PSV landskampioen is geworden. En dat er ook nog clubs zijn die naar de Conference League, of die daarin geplaatst zijn. En de European Qualification Champions League. De NEC Nijmegen is dat en Feyenoord. En PSV natuurlijk ook in de Champions League. Europe League kwalificatie Twente is erin. Ajax is in de Conference League via play-offs. En Utrecht speelt play-offs Europees voetbal. Het is ingewikkeld allemaal. AZ Alkmaar Europa League als bekerwinnaar. En dan heeft Heerenveen ook nog play-offs. En Groningen ook. Volendam helaas gedegradeerd via play-offs. En NAC Breda is gedegradeerd naar de keukencompetitie. Heracles en Almelo zijn ook Heracles Almelo, dus één club natuurlijk, gedegradeerd. En dat is het dan voor het Nederlandse voetbal. Goed, we gaan naar muziek. En dat had ik al aangekondigd. Corrie.

0: Een mooie dag in Nederland, ja. Goed, we gaan kijken wat Willeke Alberti zong er ook al over. Zo te zien, wat heb jij daar, Wil?
1: Ja, we hebben nog steeds wat voetbalweetjes.
0: Ja.
1: Tijdens een wedstrijd tussen Chelsea en Charlton in 1937 werd het spel stilgelegd wegens zware mist. De keeper van Charlton, Sam Bartram, heeft zijn doel nog 15 minuten bewaakt zonder te weten dat de andere spelers het veld al hadden verlaten. Een politieman heeft hem gevonden en teruggebracht naar de kleedkamer. Nou, dat is wel een beetje dommig, hè? Maar ja. In 1996 speelde IJsland en Estland een vriendschappelijke wedstrijd. Wat was hier nou zo bijzonder aan? Aydur Kotjonsson, 17 jaar oud, komt in het spel en vervangt zijn vader, Arno, 34 jaar oud.
0: Ze zaten samen in hetzelfde team.
1: De jonge Aydur geniet vervolgens een schitterende carrière, waarbij hij vooral voor Celta en Barca speelde. Strafschoppenseries zijn tegenwoordig onmisbaar om aan het einde van een wedstrijd een winnaar te kunnen aanduiden. Deze methode werd echter pas in 1970 ingevoerd. Daarvoor werd de winnaar simpelweg door loting bepaald.
0: Dat is ook...
1: En dan nog een...
0: Loting. Als je de hele tijd gespeeld hebt, dan wordt er een nummertje opgegooid.
1: Soms zegt één zin meer dan 1000 woorden. De meester van de onliner blijft van Johan Cruijff. Voetbal is simpel. Maar het moeilijkste wat er is simpel voetballen. Dit waren wat voetbalweetjes.
0: Typisch Johan Cruijff. Ja, ja. Nou, ik zag toevallig verleden week een wedstrijd van Nederland. Het regende dat het... Het was verschrikkelijk. Regen. Die pijpenstelen waren een en al streep, weet je. Zo regende het. En dat was in Nederland bij die wedstrijd, bij die voetbalwedstrijd. Nou, het was niet meer te doen. Ze liepen in plassen, als het ware... Ja. Als ze de bal schopte en hij kwam naar beneden op de grond, dan stond hij gelijk stil. Ja. Hij stuitte, hij vloog niet meer, hij ging nergens meer heen. Bleef liggen, bom.
1: Werd de wedstrijd niet afgelast?
0: Eigenlijk zou dat moeten zijn. En een heleboel zeiden dat later, dat het eigenlijk afgelast moest worden. Want dat was was niet te spelen. Nee. De bal was onbespeelbaar, zo te zeggen.
1: Ja.
0: Het was geen doen.
1: Zo weer.
0: Ik weet dat het Heerenveen was de ene. En ik weet niet tegen wie ze speelden. Ik zie hier staan Heerenveen Ajax 0-0. Nou, wie weet. Het zou best kunnen zijn dat het is geweest. Maar nee, dat lukte niet meer.

0: U luistert naar Bram Vermeulen, ik heb een steen verlegd. En nu gaan we naar Wil toe.
1: Ja, we gaan een plaatje draaien wat we elke week doen. Voor mensen die thuis alleen zijn, die zich misschien wat eenzaam voelen of die misschien zelf ziek zijn. Voor deze mensen draaien we van Sweet People A Wonderful Day.

ik heb de kikker in mijn keel. Ach, laat hem zitten, want hij praat beter dan ik. Het is jammer voor Rutje Kut en Marco Prostato. Lully's plaatje wordt niet gedraaid, want wij gaan galmen met Truus Geeuwis.

Hey, Sjoef de Haas, dat zei je net ook al. Is bij jou alles zo snel gehad, dan zou je vrouw blij met je zijn. Tijd voor onze rubriek Gouwe Ouwe van Ouwe Vrouwen. Elke week draaien wij een plaatje, een prachtige schijf van een bekende ster. Iets wat een hit is geweest. En nou is het van Connie van der Bos met Het Is Genoeg. Het is genoeg. Dat vinden wij ook. Jammer, we zitten krap in de tijd, Connie. Lach, Connie. Connie is ook presitrotrotrice. Oh, mijn kunstgebit zit los.

Ja, u luisterde naar Tineke Schouten. En zoals u al hoorde, zong ze heel wat liedjes. Van Stationhal en de Babbelende Papegaai. Ik zal ze niet allemaal opnoemen, maar u heeft ze wel gehoord. Pilsje komt zo. En Lady Lachenbek. Nou, dat was het toch allemaal wel leuke liedjes. En het is ook een leuk om haar stem ook altijd te horen, vind ik zelf. We gaan nu naar het volgende. We gaan nu naar iets heel anders. Nu iets van drukwerk. En dat heet Je loog tegen mij.

0: Ja, in Australië kunt u dus die FIFA World Cup uitslagen, wedstrijden, kunt u dus volledig live en gratis volgen via SBS. Alle 104 wedstrijden worden uitgezonden door SBS, SBS Viceland en gestreamd via SBS On Demand. De wedstrijden zijn in de vroege ochtend tot de middag. Want ze komen van een locatie in Zuid-Amerika.
1: Nee, niet Zuid-Amerika.
0: Zuid-Afrika. Midden-Amerika. Noord-Amerika. Hoe kom ik door aan Zuid-Amerika?
1: Dat is gewoon
0: mijn bril die verkeerd
1: het
0: op mijn neus zit.
1: Het is Mexico, United States en Canada die het tezamen doen. De Wereldcup.
0: En hier is hoe je de Wereldcup in 2026 kunt volgen. Live op tv. U kunt alle wedstrijden live op de zenders SBS of SBS Viceland zien. Streamen, dat kunt u doen via SBS On Demand. Als u dus een smart telefoon heeft of een tablet of een laptop, kunt u daarop kijken. SBS biedt volledige herhalingen en samenvattingen van alle wedstrijden aan. En de wedstrijden van Australië, waarin Australië zelf speelt, zijn uiteraard live te zien op SBS. Het start op 12 juni. En de finale is 20 juli. Dus juni 12e en juli de 20e. En dan is het Nederlandse, dat is natuurlijk voor ons weer belangrijk, het Nederlandse elftal speelt zijn 3 groepwedstrijden op de volgende tijden in Adelaide tijd. Zo in de tijd van Adelaide. Via de SBS On Demand. Nederland versus Japan is maandag 15 juni om 17:30 's morgens. Nederland-Zweden is zaterdag 20 juni op een hele nette tijd 9:00 in de ochtend. En dan Tunesië versus Nederland. Dat is donderdag 25 juni om 3:00. Maar als ik... Ja, je weet maar nooit met die verschillende tijden en zo. Het is wel handig als u zelf nog even alles nakijkt. U kunt het ook gewoon op Google even opzoeken. Welke wedstrijd u zou willen zien en wat precies de tijden zijn. Dus belangrijk is Nederland versus Japan 15 juni. Nederland versus Zweden 20 juni op zaterdag. En Tunesië-Nederland is donderdag 25 juni. Gaan we nu naar een muziekje luisteren van Anneke Kreunlo en ze zingt Brandend Zand. MUZIEK

0: En ze luisteren naar Boven op die Berg. Een vrolijk liedje. Lieve mensen, wij gaan afscheid van u nemen. Dank voor het luisteren. We zijn er weer volgende week. We hopen dat u er ook bij bent. Hartelijk dank. Denk aan uw bijdrage. Tot ziens. Dag, dag.
1: Beste luisteraars, slaap lekker. En voor morgen gezond weer op.